0: en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En tot zover het nieuws.
2: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaken. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius. Ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse

0: geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. En tot zover het nieuws.
1: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 met 1 kwartier oponthoud. Daar zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonswil en Zwijndrecht. 1 half uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 21 kilometer file met daar 1 half uur vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En op de A58 van Breda naar Tilburg, daar rijdt het langzaam tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Wij zijn DNO.
6: I like that.
5: Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO.
1: Zanger-gitarist Jos Jutten treedt op zondagmiddag 13 september op in het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leuzen. Zijn optreden onder het alias Pheasant Forest maakt deel uit van het totaalprogramma van de Week van Alle Kunsten, die van 12 tot en met 26 september plaatsvindt binnen de gemeente Dalfsen. Het optreden begint om 2 uur, inloop vanaf 1:30. De entreeprijs voorverkoop via internet €12,50, kaartverkoop aan de zaal €14, inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot 8:30 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot 9:30. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Hoge adviseurs van Trump, waaronder J.D. Vance en Marco Rubio, waarschuwden de president dat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Museum De Wemme in Zuidwolde doet zaterdag 12 september mee aan de Open Monumentendag. Het museum is die dag van 10 tot 4:30 geopend en gratis toegankelijk. Tijdens een bezoek kan worden genoten van bijzondere Drentse volksverhalen die verteld worden door Boukje Bloemert. Ze zijn speciaal uitgezocht bij de onderwerpen van de expositie Heb het leven lief. Boukje vertelt in het Drents, maar schakelt als dat nodig is moeiteloos over naar het Nederlands. Ze is er om 10:30, 11:00, 11:30 en 2:30, 3:00 en 3:00.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgassenuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. En tot zover het nieuws. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden.

0: ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, daar is één rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en Knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar drie kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijvlaat en Albers-Gerdam, 15 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

Drenthe.

0: Waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Dit is DNO. Lions Club Meppel Reesdal roept inwoners van Meppel en het Reesdal op om hun mooiste foto's van de streek in te sturen voor een bijzonder kaartspel. De serviceclub brengt het spel in november uit. De volledige opbrengst gaat naar de goede doelen Meppel Eet Samen en Alzheimer Nederland. Voor het kaartspel zoekt de Lions Club beelden die Meppel en het Reesdal typeren. Foto's kunnen tot en met 15 september worden ingestuurd via acties.lions.meppel-reesdal@outlook.com. Deelnemers mogen maximaal 5 zelfgemaakte kleurenfoto's van hoge resolutie aanleveren. Elk jaar op de tweede zaterdag van september stroomt Elim vol met duizenden bezoekers voor een feestelijk en kleurrijk spektakel, het Bloemencorso. In combinatie met de jaarmarkt is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie die niet meer weg te denken is uit het dorp. Door de jaren heen groeide het Bloemencorso uit tot een professioneel georganiseerd evenement met jeugdwagens, middelgrote wagens en indrukwekkende grote corso-wagens. Het begint om 9 uur en de toegang is gratis.

zijn de headlines uit het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 wordt overschreden. De piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Hoge adviseurs van Trump, waaronder J.D. Vance en Marco Rubio, waarschuwden de president dat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. Museum De Wemme in Zuidwolde doet zaterdag 12 september mee aan de Open Monumentendag. Het museum is die dag van 10 tot 4:30 geopend en gratis toegankelijk. Tijdens een bezoek kan worden genoten van bijzondere Drentse volksverhalen die verteld worden door Boukje Bloemert. Ze zijn speciaal uitgezocht bij de onderwerpen van de expositie Heb het leven lief. Boukje vertelt in het Drents, maar schakelt als dat nodig is moeiteloos over naar het Nederlands. Ze is er om 10:30, 11:30, 11:30 en 2:30, 3:30 en 3:00.

kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 wordt overschreden. Het weer nog, vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Lions Club Meppel Reesdal roept inwoners van Meppel en het Reesdal op om hun mooiste foto's van de streek in te sturen voor een bijzonder kaartspel. De serviceclub brengt het spel in november uit. De volledige opbrengst gaat naar de goede doelen Meppel Eet Samen en Alzheimer Nederland. Voor het kaartspel zoekt de Lions Club beelden die Meppel en het Reesdal typeren. Foto's kunnen tot en met 15 september worden ingestuurd via acties.lions.meppel-reesdal@outlook.com. Deelnemers mogen maximaal 5 zelfgemaakte kleurenfoto's van hoge resolutie aanleveren.

0: Mitch zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kemmich verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. En tot zover het nieuws.
1: Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt langzaam. De A27 Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam, 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Let's do it.

headlines uit het nieuws. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Bye.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse alternatieve voor Duitsland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct...

Entra aí. Dus luisteraars, goedenavond. U was verbonden hier met de Klabekster en de Kakatoe, de Alcondor, de Spekbok met de firma Arcade. En de Radio Sensevilla van de locatie Vassen, die ook met elkaar dat goed was, hè? Dus luisteraars, hele goedenavond. U was verbonden hier met de firma Arcade van de locatie Vassen met de Klabekster, de Kakatoe, de Alcondor en de Radio Spekbok met Radio Sensevilla, hè? Alles in vanaf maandagmorgen 10 uur en hoor met elkaar dat het goed was. Via de 95.10 en werd hem mooi gereageerd afgelopen dagen. Doet ver, hè? Voor de laatste reacties op deze uitzending 06-1870-1863. Dus 06-1870-1863.

Arjan Looijs, locatie Hoge Heksel, was nog in Prima daar. Ook in Keihard in de locatie Stadskanaal. Moest nog een plaatje weer van Ombi Corrie nou. Die lauw aan de Radio Navel in Geersen over, hè. Verder was goed bij Tom in locatie Groningen. Bij de Radio Goudster, ook was goed in Eelde. 56 dB daar, bij Bert Vos, ze gaan liggen van. Verder was Keihard in locatie Dronten. Ook was goed in locatie Twello. Ook Pieter Jan Sando is in Laterop, ze gaan liggen van. Ook was goed in Nieuw-Leuzen, bij de dorstige Bovakers Kels, bedankt. Verder was nog goed in locatie Ossenzeil, aangeboren door Gea Hankamp. Gerrian de plaat, veel bestemd, hè. Ook Fabian Vondendaar, ze gaan liggen van. Verder was Prima en Goor bij de Los Bandidos Radio. Jongens, bedankt. Verder was Prima in locatie Delden. Aangeboren door de Beusgeid FM. Ook de firma Nadals door. In locatie De Lutters. Ze gaan die kant uit, hè. Ook Chris van der Aardoor, locatie Albergen, was in Prima in de Distelknijpen. Jongens, ze gaan die kant op aan. En bedankt voor het luisteren, hè. En voor het reageren. Prima zo. Ook Boyken Nederland door in locatie Deurningen. Bedankt voor de reactie. En was in mijn luisterrek afgelopen weekend. Hè. Ook Dirk Egberink, ze gaan die kant op aan. Ook in bedankt. Dan kun je zo verder luisteren naar de Radio Navel FM uit de locatie Geesteren. Roy en Rick en de medewerkers, ze gaan die kant op aan. En succes vanaf deze kant, hè. Je wordt wel geluisterd. Verder was nog Prima locatie Tilten, een mooie Nelly knijpen. Ook was perfect nog steeds bij Autosport Denenkamp. De plaat gaan dikker de bal. Ook Tim Steveling, bedankt voor de reactie. Verder was nog Prima in Klasina Veen bij Donny Postuma, de Radio Korea. Jongens, bedankt. Verder was nog met Vlagen in de regio Amsterdam op de autoradio. Ook in bedankt voor de reactie vanaf die kant. En donders blij met signaaltje aan die kant, hè. Hartstikke mooi zo. Dus luisteraars, amateurs, hele goede avond. U was verbonden hier met de Radio Sensevilla, de Alcondor, de firma Arcade, met de Spekbok FM. En de Klapekste met de Kakatoe natuurlijk, hè. En voor de laatste reacties 06 1870 1863. Ook Martin de Kleuzenaar FM, ze gaan ook die kant op handen. Ook was perfect bij de Bronzen Gebeeren, locatie Bonnebroek. Jongens, en bedankt voor de reactie vanaf die kant, hè. Ruud en Cachot door. Verder was nog goed bij Chelsea, locatie Zwartsluis. Bedankt voor de reactie, ook was perfect in Raalte. Ook was goed in locatie Enschede, Jorn de Plaan, die kant op handen.

Ook de rest van de mensen van gereageerd en bedankt. Hartstikke mooi zo, hè. Ook diegene wat langs is geweest. Prima zo, hè, jongens. En konden we allemaal weer terug, hè.

Maarten. Tot de volgende keer. Zal een mooie win, hè? Kom een klein stukje van de vocaal naar loop. En dan zet hem straks mooi meteen. En dan schakel mee, Roy. 06-1870-1863 voor de laatste reacties. Bedankt voor de aandacht. En tot de volgende keer. Dit was de Klapiksen met de Kakatoe. De Radio Spekbok met de Sensi Vruja, de Alcondor. En natuurlijk de firma Arcade. En Kalman, navel succes en wordt geluisterd, hè.

Knuffel FM en alles met de ladies vanuit de locatie gisteren. De Zandvoortse luisteraars, heel bijzonder goedenavond. U bent verbonden hier met Radio Knuffel FM en alles speciale uitzending met de ladies vanuit de locatie gisteren. En ik hoop dat de vangst goed is van spraak en muziek. Mocht de vangst goed zijn, dat is nummer 06 en dan 20, 21 en dan 60, 60, 60. Dus voor reacties is nummer 06 en dan 20, 21 en dan 60, 60. En ben je benieuwd hoe het aan de band zit, hè?

De platinum train voor de zender Klapekster met de kakatoe, de blijst van Diekerdeban. Ook in voor de zender El Condor, de Zensevilla Radio. Ook in voor de Vermarkade, John, de blijst Diekerdeban. Ook in voor de Spekbok door, ze gaan Diekerdeban.

Dagen van Spraak en Muziek. Macht een mooi plaatprogramma, hè? Dus we zenden klap extra door met de kakatoe en de zender Condor. De firma Arcade, de radio zendt Sevilla. En de zender Specbox gaat prima aan de band de afgelopen dagen. Geweldige muziek. En bedankt voor de medewerking, hè.

Ook in voor de studio Marion en de Ferry Amateur, hè? Van reacties is nummer 06 en 020 21 60 60. Dus 06 en 020 21 en dan...

Ok, om meteen naar Lodderguys door bij de mast. Dan blijf ik er van. Bedankt dat kerel, maar dat goed is daar onder de mast. Ook een verzond natuurlijk van de firma Arcades, gaan ik er van. Luister zo mee, hè, amateur. Ook in Van Niel zeg ik nee, kan door. Supply zieke de band, elkaar zien reuten, maar dat goed is. Ook toet door, supply zieke dikke de band, luister zo mee. Ook in voor de APK-koning Ruben, gaat dikke de band, hè. Tot van weekend. Zingen, we gaan blijven draaien hier. We zijn een band hier, de Radio Navel FM met de ladies. 06 en dan 20, 21, 60 en dan 60. Kom dan, hele goede naam.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet, omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.